gonna shake the shack tonight. Say what? Uit het jaar 1941 waren Sonny Boy Williamson of Bluebird Records met Jiving the Blues. Uit bij ons in de Rocking 50s ook relatief veel roots, blues, rhythm and blues. 30, 40, 50 jaren honky tonk, hillbilly, western swing uit die 30 jaren. Hebben natuurlijk ook veel rockabilly erbij. Op Sun Records 1957 vangen we aan met Warren Schmidt. Schmidt, I've got love if you want it. Rock and rock, rock! I got love if you want it.

Hey, let's rock a while. Dat is waar Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1957 Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. House 1936 Memphis Mini and Hoodoo Lady.

0: boys, I'm scared of them.
1: Yeah, uit de jaren 1936. Warders Memphis Mini met Hoodoo Lady. Uit de Memphis Blues Box van Bear Family Records. Oké, we blijven nog een klein beetje hangen in op de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale versie is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound.

0: Yeah, Get in the Groove met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers en de live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen in de op de honky tonk hillbilly western music met Ernie Benedict en de Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict over het hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-she-do.
1: I've been through Mississippi, I've been through Carolina, I sailed across the road.

Yeah, 1, 2, 3, and the Hillbilly City, Nashville, Tennessee, singing an old melody. Das waren Ernie Benedict and the Strange Riders. Al zijn het tijd, dat is nog geen rock and roll music up in Amerika. En de grede jetzt über den Endvierziger Anfang, 50er jaren tijd. In deze tijd, Anfang 50er jaren, circa 1953, Anfang 54, wurde Hillbilly muziek immer sneller gespeeld. Want op 54, 55 is de damals op deze wijze rockabilly muziek entstanden. Ook natuurlijk aus Hillbilly. Aus Texas hebben we het hier. Bill Mack met Play My Boogie Now.

0: Dashwar, Bill Mack met Play My Boogie Now of Imperial Records uit het jaar 1954. En nou voor de tijd van de grote rockabilly-explosion in Amerika. De grote rockabilly-revolution op 1956. Oké, weiter geht's met Pete Peters, of in Duits Peter Peters. Hij was een banjo-player. Und auch in seinen Rockabilly-Einspielungen hat er hauptsächlich Banjo gespielt. Und wir spielen jetzt von Pete Peters and the Rhythm Masters auf Dixie Records. Rockin' in my sweet baby arms.
1: Well, I'm rockin'.

Keep Your Motor Hot, Dash War, Chuck Berry met You Can't Catch Me of Chess Record, Chicago, 1975. Oké, onder de motto, The Roots of Rock and Roll, gaan we jetzt terug richting 1935. Een blues track gaan we jetzt hier. 1935, Sleepy John Estes en Stop That Thing.

Roll on, bop on, das war The Rock and Bones van Elroy Dietzel en The Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die drietjeke jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. Und August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Yeah, a real gum. Kitty Cat Blues track. Dat is van Memphis Minnie met de Black Cat Blues uit het jaar 1936. Oké, By the Gates of Rhythm Bomb Records. Flying to the Moon Now met Carolina and the Rhythm Rockets. Met Looking Up. Rock and Round! Rock!

Texas Honky Tonk Hillbilly Music. Waar dat is. Van Aller Band Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische Hillbilly Bob Music uit die funstige jaren gaan we jetzt richting Berlin. De Berliner Rockabilly Scene in die 90e jaren. Met de Roosters. Bob with the Roosters. Met Good Time at the Hop.

excuses en ik heb een mooie lijst. Mijn haar zit altijd netjes, ik ben een tikkie eigenwijs. De kleuren houd ik open, mijn werk lijkt een droom.

Is the guitar working? Ah, almost, almost. Hey. Geef gas of kernram. Enge ziektes of een hongersnood.

help me, help me. This is good, this is good. We have a, we make a line here. We make a line. This is the uhu side and this is the aha side. Oh nee, ik moest in Duits spreken. We hebben een linie hier. En dat is die uhu-seite. En dat is die aha-seite. En dan gaat het erom welke seite am luister kan zingen. Wie brauchen die, hè? Wie brauchen die, hè? We vangen aan met uhu. Are you ready? 1, 2, 3, 4. En wacht maar. Het ziet er goed uit, al die getuute liepen. Dat ziet goed uit. Dan gaan we helemaal. Alles samen, hè? We brauchen alles. 1, 2, 3, 4. Nog einmal, nog einmal! Ja! Nice!

niks van terecht. Want jij strijkt alles recht. En ik word wakker in de armen van jou. En je fluistert allemaal lieve woordjes in mij. Dat je van me houdt. Iets about amore. Amore. Is er amore in Zaalvelden? If there is amore, make some noise.